0: gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: FM Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: ZFM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

Leven is een weg die iedereen moet gaan. Je gaat op reis en vroeg of later kom je aan. Het reisdoel wordt bepaald door de keuzes die je maakt. Zo ben je onderweg, zo ben je onderweg. Het eerste stukje reis je onder leiding mee. Je moet een handje geven, veilig met z'n twee. Dan leer je haast vanzelf waar je steeds op letten moet. Zo ben je onderweg, zo ben je onderweg. Dan komt de tijd dat jij

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Ochtendgloren.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Ochtendgloren, het christelijk muziekprogramma van uw eigen lokale omroep. Mijn naam is Hilco Bos en ik wens u veel luisterplezier toe.

De psalm die vandaag aan de beurt is, is psalm 120. Ik riep tot den oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen. En hij verhoorde mijn gebeden naar zijn goede tierenheden. O Heer, doe mij den strik ontslippen, der veinzerij en valse lippen. Behoed mij voor de bitse tong die mij met leugentaal besprong. U kunt luisteren naar Samenzang met psalm 120, vers 1.

En van de zingende zusjes Marie en Thea Verheij hoort u het lied Mijn schuld is weggedaan. Als mensen aan ons vragen wat toch de reden is dat wij aan het zingen gaan, dan kan ik blij getuigen dat zeker en gewis mijn schuld is weggedaan.

U hoorde het mannenkoor Eilanders met Van Liefde Ongekend. En u hoort nu van de cd Delen het lied Licht Laten Schijnen.

En van de Zuid-Afrikaanse zanger Piet Smet hoort u Wie is de man? En aansluitend kunt u luisteren naar het nummer Renske en Ricky van de cd Beloofd is beloofd.

En u hebt kunnen luisteren naar Pieter Heikoop met bewerkingen over Psalm 41 vers 1, 46 vers 1 en 85 vers 3. Een psalm. Zing de Heere een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. De Heere heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Het reformatorisch gemeenkoor Cantilena uit Staborst zingt de bewerking van Psalm 98. Zingt de Heere een nieuw lied.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij Ochtendgloren, het christelijk muziekprogramma van uw eigen lokale omroep. Mijn naam is Hilco Bos en ik wens u veel luisterplezier toe.

De psalm die vandaag aan de beurt is, is psalm 120. Ik riep tot den oorsprong aller dingen, tot God in mijn bekommeringen. En hij verhoorde mijn gebeden naar zijn goede tierenheden. O Heer, doe mij den strik ontslippen, der veinzerij en valse lippen. Behoed mij voor de bitse tong die mij met leugentaal besprong. U kunt luisteren naar Samenzang met psalm 120, vers 1.

Een van de zingende zusjes, Marie en Thea Verheij, hoort u het lied Mijn schuld is weggedaan. Als mensen aan ons vragen wat toch de reden is dat wij aan het zingen gaan, dan kan ik blij getuigen dat zeker

0: ZFM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 km per uur te hard.

0: beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

Goedemorgen, van harte welkom bij Vechtal FM. Fijn dat u weer luistert. Tot 12 uur zal het programma verzorgd worden door leden van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Natuurlijk hebben we weer veel muziek voor u, zowel geestelijk als gospel. En straks natuurlijk voor jullie meisjes en jongens het kinderprogramma. Daar beginnen we zo dadelijk mee. Om 10 uur schakelen we over naar de Voorhof. Dat is de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Nieuw-Leusen. Voorganger in de dienst zal zijn dominee Edgar Kramer. We beginnen, zoals gezegd, speciaal voor jullie met een vaste prik, meisjes en jongens.

We schakelen over naar de Voorhof, de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Nieuw-Leusen. Voorganger in deze dienst zal dominee Edgar Kramer zijn. En het zal een feestelijke dienst zijn, want er zijn jongeren die belijdenis gaan doen en die hun hart en hun leven willen geven aan God. Gezegende dienst gewenst.

Gemeente, mag ik jullie als eerste verzoeken om te gaan staan bij de volgende afkondiging? Want met ontroering delen we mee dat Gods kind, broeder Henk Reining, gisteravond 23 mei na een kort ziekbed is overleden. Hij mocht hier op aarde de leeftijd van 89 jaar bereiken. De laatste jaren van zijn leven waren eenzaam en moeilijk. En ook in het bijzonder omdat zijn vrouw Heintje overleed op 10 juni 2006. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de begrafenis zal plaatsvinden. Ter nagedachtenis aan onze broeder leggen we hiervoor in de kerk een witte steen met zijn naam erop. Dat doen we in het geloof dat Jezus Christus in de eeuwigheid een witte steen zal geven, met daarop zijn nieuwe naam. Laten we nu met elkaar zingen Psalm 146, vers 3, ter nagedachtenis aan onze broeder.

0: Dan mogen jullie weer plaatsnemen voor de volgende afkondigingen. Want we heten jullie van harte welkom, broers en zussen, gasten en ieder die met ons online ook verbonden is en meekijkt. Fijn dat we u of jou mogen ontmoeten hier in deze dienst, waar we ook de uitstorting van de Heilige Geest vieren. En dat we ook mogen weten dat God in en door ons werkt. En zo mogen we die verbondenheid ook met elkaar voelen. Mijn naam is Bert Willering en namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen. Allereerst mogen we weer een aantal nieuwe leden verwelkomen in onze gemeente. De eerste zijn Klaas en Ina den Boer. De meeste mensen zullen Ina nog wel kennen. Zij gaan vanaf 1 juli wonen aan de Dommelerdijk 109 en dat is wijk 1. Klaas en Ina, en ik geloof achterin, ja. Zouden jullie even willen gaan staan? En ook de andere mensen uit wijk 1. We wensen jullie een fijne tijd toe in onze gemeente. Dank jullie wel. En wij hebben ook een... En weet ook van harte welkom Ingrid en Anne Nijburg. Ingrid sluit zich aan bij onze gemeente. En zij wonen allebei aan het Westerveen 45 in wijk 2. Ingrid wordt lid bij ons. En Ingrid was ook aanwezig. En dan wil ik Anne ook vragen om te gaan staan met z'n tweeën. Kijk. En dan mogen de andere leden uit wijk 2 ook even gaan staan. Weet u ook jullie van harte welkom. En we hopen ook dat je een fijne tijd mag hebben bij ons in de gemeente, Ingrid. Dank jullie wel. Nou, we hebben ook een hele rij jongeren die belijdenis doen van hun geloof. Dat is een mooi en feestelijk moment. En dat zijn Bo Braakman, Lian Drost, Diante Hartemink, Ivar Klein, Vinde Klein, Kevin van Leuzen, Joelle de Ruiter, Jesse Stolte en Thomas Visser. En de openbare geloofsbeleid, deze dienst zal plaatsvinden op 7 juni in de morgendienst. Deze dienst is er ook bijbelklas voor de groepen 1 tot en met 6. En de bloemen zullen gaan met een hartelijke groet naar zuster Asseline Buitenhuis. Vanmiddag gaat dominee Paul den Hartog voor. Hij is emeritus predikant uit de CGK. En vanochtend gaat Edka Kramer voor. En ik nodig jullie ook nog van harte uit om na de dienst even te blijven plakken voor een kop koffie of thee of oranje. Ik wens jullie een fijne dienst.
1: Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien hier. Ja, thuis zie ik jullie niet natuurlijk, maar wel fijn dat jullie verbonden zijn. Vandaag het evangelie van Pinksteren, de Heilige Geest die komt in de wereld. En een van de beelden die de Bijbel ons daarbij aanreikt, dat is het beeld van de wind. Ongrijpbaar, onafvolgbaar, maar de wind is wel merkbaar. Het eerste lied dat we zo zingen gaat ook over de wind, daar begint het mee. Lied 687, wij leven van de wind. Laten we de dienst staande beginnen. En we zijn een kort moment stil voor God. Laten we zingen het onze afhankelijkheid van God belijden.

Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest.

Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, wij danken en loven u dat de hemel is verbonden met de aarde. Dankzij de Heere Jezus Christus. Dat de hemelvaart van Jezus betekent dat er voor zondige mensen een open hemel is. En dan geloven we dat onze broeder Reindink in zijn sterven Jezus mocht volgen. Dat er voor hem in de hemel een plek is door Jezus gereed gemaakt. Al waren de laatste jaren en zeker ook de laatste 2 weken zwaar voor hem. We geloven dat hij nu bij u is. En dat u bij hem was. En dat hij nu mag genieten van uw aanwezigheid. Dank u wel dat we in dat geloof mogen leven. Dank u wel dat het nu Pinksterfeest mag zijn. En dat u zelf met uw geest bij ons bent. En dat waar is gemaakt. Wat de Heer Jezus heeft aangekondigd en beloofd. Dat de Heilige Geest komt. Heer, we loven en prijzen u. En we erkennen dat we uw geest nodig hebben. Om te leven, te geloven, te vertrouwen. We hebben uw geest nodig om geheiligd en gereinigd te worden. Want onze zonden maken ons vies en we bidden om vergeving. Vergeving van al het verkeerde in ons hart en leven. En we bidden dat de Heilige Geest doorwerkt. Dat hij doorwerkt aan die missie van de Heer Jezus om mensen te redden. Wilt u ons zegenen in deze kerkdienst? Hier in de kerkzaal, de mensen die thuis of op een camping of waar dan ook de dienst meemaken. Uw geest waait, uw geest is overal. Laat hem waaien door ons hart en ons leven. En dat de diensten van vandaag eraan bij mogen dragen. In geloof en vertrouwen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We gaan naar een lied luisteren, die wordt via de media afgespeeld. Het is het lied Je ziet hem niet. En na dat lied mogen de kinderen naar de Bijbelklas.

We gaan samen uit de Bijbel lezen. We lezen twee stukjes. Johannes 3, vers 1 tot en met 13. En Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En zingen dan het lied 'Tis feest vandaag. 'Tis Pinksterfeest uit het liedboek.

Ja, we lezen Johannes 3, vers 1 tot 13. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent, die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand opnieuw geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer in de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Werkelijk, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon? Vervolgens Handelingen 2. En daarvan vers 1 tot 4. Daar staat boven de komst van de Heilige Geest. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort van vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Na de preek zingen we het lied Geest van Hierboven. En de preek gaat over Handelingen 2 vers 2 en Johannes 3 vers 8. En die beide teksten staan straks de hele tijd in beeld. Mag wel voorzetten, ja.

Gemeente van Jezus Christus, broers, zussen, jongelui, wij kennen allemaal de wind. Zeker in Nederland. Die voelen we en daar vind je wat van, positief of negatief. Tegen de wind in fietsen, dat vinden we zwaar. En de oostenwind, die maakt het 's winters wel eens te koud. Maar ja, het verkoelend briesje in de zomer is wel lekker. Harde wind kan verwoesten. Denk aan omgewaaide bomen. Maar ja, je hebt ook wel wind nodig om lekker te zeilen of om stroom op te wekken. En het typische van de wind is dat je hem niet ziet. Je voelt hem wel, je ziet de gevolgen, maar je ziet hem niet. En je hebt er ook geen controle over. Wind is een onzichtbare kracht. Hij komt in één beweging naar je toe en hij zet in beweging. En dat past bij de Heilige Geest. Heilige Geest en wind, ja, dat is een Bijbels accent. En ook geen wonder dat in de oude Bijbelse talen vaak hetzelfde woord wordt gebruikt waar wij het hebben over adem en wind en geest. In de Bijbel herkennen we dat je geen grip hebt op de wind. Je kunt wel proberen de wind na te jagen. Er zijn volgens mij ook wel programma's om Amerika dat mensen een tornado achterna gaan. Maar uiteindelijk raak je die wind weer kwijt. De wind is onnavolgbaar. Wachten en bidden. Dat doen ze daar in Jeruzalem. Ongeveer 120 mensen die in Jezus geloven. Met de 12 leerlingen als de kern van deze groep. Petrus is hun leider. Wachten en bidden. Want Jezus belooft de Heilige Geest te geven. En ze zijn op het Pinksterfeest bij elkaar. En plotseling klinkt er een geluid. Een geluid dat nauwelijks is te benoemen. Het geluid als van een hevige windvlaag. Het is dus niet zo dat het ineens begon te waaien. Er is niks te voelen. Er is wel wat te horen. Het geluid van de wind als bij in een storm de Heilige Geest komt, begeleid door tekenen. Die 120 mensen die horen echt iets, die wind. En ze zien echt die vuurtongen. Maar het is zoeken naar woorden. Het geluid als een hevige windvlaag, een soort vlammen. De geest is geen wind, de geest is geen vuur. Het zijn tekens van zijn komst. Je ziet het voor je. Verbazing en verwarring bij die 120 mensen. Mooi plaatje, vlammetjes op het hoofd. Maar er is iets groots aan de hand, overweldigend, overrompelend. Vanuit de hemel is er een geluid te horen als de wind bij de storm niet te herleiden tot iets aards. Maar wel echt te horen. Het hele huis vult zich met het geluid van de wind. De geest komt zoals Jezus heeft beloofd. De geest die God is en uit de hemel komt. Hij laat zich horen in de wind. Hij laat zich zien in de vlammen. Maar hij is meer, want hij is niet te vangen in wind. Hij is niet te vangen in vuur. Hij is groter. God zelf komt eraan. God is er in de geest. En als mens heb je daar geen grip op. Je hebt geen controle over de geest. De geest die is zelfstandig. Hij gaat zijn eigen weg. Die is niet afhankelijk van jou. De geest laat zich ook niet door jou dwingen. De Heilige Geest komt wanneer hij wil. Al bereiden de leerlingen zich voor op zijn komst. Zij bepalen niet het moment van de komst van de geest. En wij vandaag ook niet. Je hebt geen macht over de geest. Wij bidden om de geest en we weten dat God de geest geeft, zoals Jezus dat heeft beloofd. Wij weten dat de geest op ons gebed in ons leven wil werken. Maar hij laat zich niet dwingen. Hij laat zich niet sturen door mensen. Hij laat zich niet per se ervaren op momenten dat wij dat willen. De geest is God. Hij komt uit de hemel naar de aarde. Hij is onafhankelijk. Maar hij werkt echt, hij werkt in mensen, hij werkt op de aarde. In een boeiend, maar wel wat lastig gesprek, moeilijk gesprek, lezen we daar meer over. Dat is het gesprek van Jezus met Nicodemus.
En die Nicodemus, dat is een belangrijk man. Het is een politicus en een theoloog. Iemand met heel veel gezag in de kerk en in de samenleving. En hij was iemand die in God geloofde en die Jezus heel serieus nam. Later is hij ook heel actief betrokken bij het proces rond Jezus en is ook betrokken bij de begrafenis van Jezus. En in dit gesprek geeft Jezus een indringende boodschap door. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. In de grondtekst staat het er net even iets anders. Niet wie opnieuw geboren wordt, maar er staat van bovenaf geboren worden. Het gaat dus om een hemelgeboorte, een geboorte vanuit de hemel. Dat wil zeggen, God die moet rechtstreeks vanuit de hemel geloof en verandering geven aan mensen. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. Maar Nicodemus die kan dat totaal niet volgen. Hij is een man die graag alles wil verklaren. Hij wil grip hebben. Ook grip op dat gebeuren rond geloven. Maar Jezus bepaalt hem erbij dat dat helemaal niet kan. God is niet na te rekenen. En je kunt zijn werk niet ontleden. God werkt door de geest in dit aardse leven en in de mens. Hij werkt van bovenaf. En dat doet de geest vaak in processen die je hele leven lang duren. Kijk, de dokter of de verloskundige, die kijkt op het klokje als de baby is geboren. Dat kan op de minuut af, zeg maar 10:29. Maar die hemelgeboorte, dat is een levenslang proces. Iets wat een mens niet kan verklaren. En daarom wijst Jezus op het verborgen werk van de geest. En dat doet hij onder het beeld van de wind. Want in Johannes 3 vers 8 is de wind het beeld van het geheim van God. Je voelt de wind. Hij weet niet waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Er zit iets onnavolgbaars in. Oké, je weet niet uit welke hoek de wind waait, maar wel, God is er de oorsprong van. In de Bijbel lezen we dat God de opbergkamers van de wind beheert. God die heerst over de winden. Wij horen en voelen de wind, maar verder is die voor ons ongrijpbaar. En dat raakt aan het punt wat hier om gaat. De Heilige Geest is merkbaar. Zonder dat je precies weet hoe iets ontstaat of waar het naartoe gaat. En de theoloog Nicodemus die moet dat voor mogelijk houden, al snapt hij niet hoe het kan. Hij moet leren op de geest te zien en met de geest te rekenen. Laat hij zich daarover verbazen. Hoe de Heilige Geest werkt. Verbaas je over die wind. Want dat is het effect van de geest. Dat is te vergelijken met het waaien van de wind. De wind die alle kanten op kan gaan. Kan zacht gaan, kan hard gaan. Dat verschil kun je horen. Onzichtbaar dus, maar wel waar te nemen. En zonder dat je het allemaal precies kunt verklaren, weet je dat het waait. Soms zie je alleen maar een struik die maar heel voorzichtig wat ziet bewegen. En zoals ook met iemand die uit de geest is geboren. Diens leven is in een andere wereld begonnen. Het hemelse. En die is op weg naar een andere wereld. Het koninkrijk van God. Het begint in het heden en komt straks volledig in de toekomst. Waar dat precies begint en waar dat precies naartoe gaat, dat kun je niet zien. En toch is het echt. Die geboorte uit de geest. De oorsprong en het doel zijn hemels en mysterieus, maar wel merkbaar in dit leven. Op Waypoint met de jongeren hebben we het daar wel eens over. Hoe weet je nou van de geest in je leven? Hoe werkt die geest? De Heilige Geest die kan van heel veel dingen gebruik maken.
En belangrijk zijn daarbij het gebed, de Bijbel, de preek, de kerk, opvoeding. Maar hoe die Heilige Geest in het hart werkt, dat kunnen wij niet nagaan. Hoe de Geest geloof en vertrouwen bij jou losmaakt, dat is Gods geheim. Wij kunnen daar geen apparatuur op zetten om dat eens even van binnen te onderzoeken. Maar het effect is er wel. Denk aan de jongeren die belijdenis gaan doen. Ergens lijken wij ook op Nicodemus. Die wil begrijpen, die wil verklaren. En wij gebruiken daarvoor ook de kennis die we zien en die we begrijpen. En daarom vraagt Nicodemus ook naar een tweede geboorte, als een baby uit een vrouw. En tegelijk weet hij ook wel dat dat helemaal niet kan. Maar Jezus die leert je om veel groter van God te denken. Niet om alles te begrijpen, niet om alles te controleren, maar wel om het op te merken. Want hoe ondoorgrondelijk ook, het werk van de Heilige Geest is echt. Als jij bijvoorbeeld aan het zoeken bent naar de plaats van God in je leven. Als je op catechisatie zit of op een vereniging. Of je bent in een kring bij elkaar of met goede vrienden. En je stelt je vragen en misschien wel tot je eigen verbazing dat je het erover hebt. Als je bij jezelf merkt dat geloof je ergens triggert, terwijl je misschien voor je eigen gevoel ver van God afstaat, dan is dat al het verborgen werk van de Heilige Geest in jouw leven. De Geest die werkt aan je hemelgeboorte. Je ervaart de Geest zonder hem te zien, zonder te kunnen verklaren wat er gebeurt. Niemand kan namelijk geloven en belijden zonder de Heilige Geest. Niemand kan in Jezus geloven zonder dat de Geest dat mogelijk maakt. Niemand belijdt zijn zonde en breekt ermee zonder dat de Geest dat heeft bewerkt. Niemand van jullie zou naar de kerk gaan, in de Bijbel lezen, bidden zonder de Heilige Geest. Altijd wanneer jij aan God denkt, en misschien is dat soms in enorme twijfel of wanhoop. Altijd wanneer jij met de dingen van God bezig bent. Steeds als je baalt van je eigen zonde, is de Heilige Geest met jou bezig. En dan gebruikt Jezus dus het beeld van de wind. Hij zegt niet dat de Geest wind is. Zoals ook in Handelingen, de Geest niet de wind is. Wel zegt Jezus, zo is het ook met iedereen die uit de Geest is geboren. En diegenen die uit de Geest zijn geboren, worden vergeleken met de wind. Dat wil zeggen, diegenen hebben effect, zoals de wind ook effect heeft. Als je aan de bomen en de struiken kunt zien dat het waait. Zoals aan jou te zien, dat de Heilige Geest in je leven is. Zoals je de wind kunt voelen. Zo kun je aan jou merken dat de Geest door jou heen waait. Door de Geest zijn Gods kinderen herkenbaar in de wereld. Kijk maar naar Jezus zelf. Zijn leven op aarde was echt. Hij heeft hier rondgelopen. Geleefd, gesproken, wonderen gedaan. Zijn begin was een enorm geheim. Ontstaan in het lichaam van Maria door de Heilige Geest. En altijd in beweging gezet door de Geest. Maar zo kunnen mensen leven als kinderen van God. Uit de Geest geboren en door de Geest in beweging gezet. Het zijn mensen die de wind mee hebben. En door die wind iets uitleven. Van nieuw leven, geloof en vertrouwen, belijden, overgave. En onze samenleving heeft dat nodig. Dat getuigenis over Jezus. Dat mensen het zien. En voelen en merken hoe dat is om te leven vanuit de Geest van Jezus Christus. Dat die wind door de maatschappij gaat. Als de Geest van Jezus waait door ons heen, dan zullen mensen om ons heen ontdekken hoe waardevol dit leven is. Omdat je Jezus kent. Omdat God in jouw leven is. En is je leven zinvol en veel meer dan al het materiële hier op aarde. Meer dan alles wat jij kunt beleven of presteren. Als de Geest van Jezus waait door ons heen,
En dan zal er meer liefde zijn. Verbinding. Saamhorigheid. Menslievendheid. Barmhartigheid. Gerechtigheid. Dienstbaarheid. Veiligheid. En vrede. Pinksteren, het feest van de komst van de geest. Toen in Jeruzalem was er een geluid als van een hevige windvlaag. Als teken van de komst van de geest. En die geest die waait waarheen hij wil. Ongrijpbaar. Onnavolgbaar. Maar wel merkbaar.

Wij mogen leven door de geest. En in Galaten 5 lezen we hoe dat uitziet. Henk Smit zal dat voorlezen en zingen we een opwekking 488.

Galaten 5, vers 13. Daar staat boven leven door de geest. Dat is de geest van God, oftewel God de geest. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeeft, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerten aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Tot zover het woord van God.

We gaan samen in gebed en ik heb een aantal gebedspunten. We gaan bidden voor Henny en Gerrit Bouwhuis. Want in de komende week vindt de operatie plaats bij Henny in verband met borstkanker. We bidden voor Egbert Meijer. Afgelopen maandag is hij naar huis gegaan. Maar helaas moest hij vrijdag weer worden opgenomen in IJsselheem met hevige pijnklachten. En daar is hij nu voor onbepaalde tijd. Mogen heren danken met twee huwelijksjubilea. Allebei de echtparen waren in de afgelopen week 25 jaar getrouwd. Roland en Emmy van der Vecht en Jurjen en Petra Visser. Ik heb net even rondgekeken, maar ik heb de echtparen niet gespot. Als je er wel bent, steek dan even je hand op. Vast ergens met veel mensen op een camping. En we danken en bidden voor het werk van Indonesië-missie. Daar gaan we straks ook voor collecteren. Laten we samen in gebed naar God gaan. Vader in de hemel, wij danken en loven u. Want de Heilige Geest is uitgestort. Gegeven aan de wereld en de mensheid. En dat u merkbaar aanwezig bent in onze levens en om ons heen. Dank u wel dat de wind uit de hemel waait. Het nieuw maakt en verfrist. We prijzen u in uw grootheid en almacht. Dat wij leren dat wij mensen u niet kunnen narekenen. In uw regering zit iets onafvolgbaar voor ons. We kunnen daar niet doorheen kijken. Ongrijpbaar als de wind. En niet omdat u grillig bent, niet omdat u onberekenbaar bent, maar omdat u zo groot bent. Zo wijs, zo heilig. Maak dat wij uw geest opmerken in ons leven. In geloven en belijden, in overgave, ook in het gemeente zijn, dat we een levende gemeente mogen zijn. Maar ook dat we uw geest merken als we zoeken, als we tasten, als we twijfelen, als we vragen. Wees dan bij ons. En dan maakt ook, heren, dat we uw geest opmerken, ook daarin dat jonge mensen belijdenis gaan doen. We hebben u daar vorige week voor gedankt, willen we ook nu doen. Dank u wel dat uw geest zo werkt. We willen ook eerlijk tegen u zeggen dat het werk van uw geest vragen bij ons oproept. En misschien ook wel verdriet of boosheid. Juist omdat we zoveel niet begrijpen. Bijvoorbeeld de jonge mensen die van jongs af aan van u hebben gehoord niet komen tot geloof en belijden. Hoe ze soms eigen wegen gaan door het leven. Los van u of los van uw kerk. We bidden voor hen.

bidden ook voor hun ouders, naaste familie, vrienden. Wat kan dit diepe vragen geven? En verdriet en pijn. En ja, gewoon lastig met dat raadsel van ongeloof. Heer, we bidden dat ouders, familie, vrienden in verbinding met u blijven. Vooral ook om te blijven bidden. En om dat ook steeds bij uw troon te brengen. Heer, we bidden voor iedereen die betrokken was op Henk Reinink. Die geraakt worden door zijn overlijden. We bidden u om uw nabijheid hierbij, uw troost, uw kracht. Ook bij het regelen van de begrafenis. En we willen ook onze dank uitspreken voor de inzet van mensen voor deze broeder. Ook uit midden van onze gemeente met soms bezoeken in grote trouw en aandacht. Dank u wel, Heren, dat we zo in de gemeente dat ook mogen geven aan elkaar. Wilt u nabij zijn in de moeilijke dingen van het leven? Als ouder worden ook betekent dat je merkt dat dingen minder worden. Het lukt allemaal niet meer zo. Er komen steeds meer klachtjes bij. Er zijn beperkingen. Heer, wilt u zorgen? Ook het verdriet dat meegedragen wordt, gemis. Heer, wees nabij ook als we mensen missen. Als we rouw daarin meedragen. En misschien wel juist ook op mooie dagen als deze dagen. Heer, wilt u daarin dichtbij zijn? Wees dichtbij in de zorgen van het leven. Over gezondheid, over het gezin, over het werk. Over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Heer, maak dat we ons aan u vastklampen. We bidden dat ook voor Henny en Gerrit Bouwhuis. Nu in de komende week de operatie bij Henny plaatsvindt. Maak dat ze samen in vertrouwen naar die operatie mogen toeleven. Geef Henny daarin ook alle rust en vertrouwen op u. Wilt u de operatie goed laten verlopen en daarin voor haar zorgen. Dragen onze broeder Egbert Meijer aan u op. Nu die enorme tegenslag dat hij opnieuw zoveel pijn heeft gekregen en naar IJsselheim is gegaan. Heer, we bidden dat hij dat allemaal kan verwerken. Ook dat samen met u vooral. Dat er medicatie kan worden gevonden om de pijn te laten afnemen. En wilt u onze broeder rust en kracht geven bij u. Dank u wel, Heren, dat twee gezinnen uit ons midden, twee echtparen, hun 25-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. We danken met Roland en Emmy van der Vecht en hun kinderen Dana en Sil. En met Jurjen en Petra Visser en hun kinderen Jesse en Nova. Prachtig, Heren, dat u deze jubilea geeft en dat daarin ook het danken, de dankbaarheid voor wat u geeft in die huwelijken, in die gezinnen, dat voorop mag staan. Heer, we bidden voor hen, wilt u met hen meegaan, dat ze mooi van dit jubileum kunnen genieten, maar ook verder gaan in dit leven aan uw hand. We bidden voor de mensen die nieuw zijn binnengekomen en zijn afgekondigd deze morgen, Klaas en Ina de Boer, Ingrid Nijburg, ook samen met haar man Anne. Geef dat ze verbondenheid met ons als gemeente mogen ervaren. Dat ze hun plek mogen gaan innemen. Het zal voor de een wat bekender zijn, voor de ander wat onbekender. Maar Heren, laat ze veel zegen en veel liefde mogen ontvangen. En veel geloofsopbouw, ook door de verkondiging van uw woord heen. Wilt u hen daarin zegenen. Wij danken u dat uw Heilige Geest over heel de wereld werkt. En steeds meer mensen tot geloof brengt. Dank u wel dat Indonesië Mission, waar wij ons mee verbonden weten, werkt samen met de verre naasten. En bijvoorbeeld ook in Sri Lanka. Heren, wilt u al dat werk zegenen, de kerken daar. Met de tegenwind die ze ervaren in een cultuur beheerst door het moslimgeloof. De overheden die kerken tegenwerken. Ook in deze tijd, door de energiecrisis, dat er veel zorgen zijn over het dagelijks eten. We dragen deze gelovigen, deze kerken aan u op. Wilt u voor hen zorgen? Laat uw geest krachtig werken om moed te hebben voor de naam van Jezus te blijven belijden. Om te blijven bouwen aan uw kerk. Zegen de gesprekken, de cursussen, de bezoeken. En wilt u ook de collecte straks zegenen. We bidden voor deze wereld, voor de samenleving. Wat is het nodig dat uw geest

dwars daar doorheen waait. Dat mensen leven vanuit de liefde van Jezus. En we bidden dat er groei mag zijn in verbinding, saamhorigheid, menslievendheid, barmhartigheid, gerechtigheid, dienstbaarheid, veiligheid. Dat er groei mag zijn in vrede. Heer onze God, wilt u ons mooie Pinksterdagen geven, daarin met ons meegaan. We prijzen u om dit feest en danken u in de naam van Jezus. Amen. Er is vanmorgen geen terugkoppeling uit de Bijbelklassen, maar er is wel een collecte en die staat al op het scherm voor de zending Indonesië Mission en de Diakonie Stichting Gaven. U mag uw kind ophalen uit de crèche als u dat wilt om het laatste stukje van de dienst mee te maken. En we wachten op de kinderen uit de Bijbelklas. En dan zingen we straks als laatste lied samen in de naam van Jezus.

Zullen we het staande gaan doen?

ontvang de zegen van onze God. Mogen de geest van God als een frisse wind door je leven waaien tot geloof, vertrouwen, belijden en overgave. Mogen de Heilige Geest door u heen waaien, zodat anderen de liefde van de Vader en de genade van de Zoon opmerken.

U heeft geluisterd naar de eredienst vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Nieuw-Leuzen. De Voorhof heet u. En zoals u gemerkt hebt, er was vandaag geen belijdenisdienst, maar ondanks dat is het toch een mooie dienst geweest, waarin duidelijk naar voren kwam hoe de Heilige Geest ons leven beïnvloedt. En die belijdenisdienst, die hebt u nog te goed. Die vindt plaats, zo de Heer wil, op zondag 7 juni. We gaan verder met muziek.

Het is Pinksteren vandaag en de preek van vandaag ging over de Heilige Geest die waait als de wind en die eruit kan zien als levende vlammen. Daarover heb ik ook geprobeerd muziek bij elkaar te zoeken. Waak op, mijn ziel, waak op om hongerig te zijn, om te zoeken, om dorstig te zijn. Waak op, eerste liefde, kom, waak op en doe zoals u deed als eerste. Geest van de levende God, kom en val opnieuw op mij. Kom en waak me uit mijn slaap. Blaas door de grotten van mijn ziel. En overvloedig wilt u in mij vloeien. Overvloedig, Heilige Geest, kom en vul mij.

Er is kracht hier in dit uur. We zijn allemaal samen hier, wachtend als één. Er is kracht hier in dit uur. We zijn allemaal samen en we wachten als één. Hoor het geluid uit de hemel, een machtige ruisende wind. We roepen om opwekking, God. Laat uw vuur weer neerdalen. Laat het branden in mijn ziel. Al uw zonen en dochters dromen de dromen van hun vader. Zie hier, zien de tekenen van en de wonderen van het koninkrijk van God. We zijn samen, Heer, en er is kracht hier in dit uur.

0: soul. It's burning in my soul.
1: Er is niets dat meer waard is, dat er ook maar in de buurt komt. Niets kan ermee vergeleken worden. U bent onze levende hoop. Uw aanwezigheid, Heer, heb ik geproefd en gezien. Ik heb de zoetste liefde geproefd en gezien, waar mijn hart vrij van wordt. En mijn schaamte verdwijnt, Heer, in uw aanwezigheid. Heilige Geest, u bent welkom hier. Kom en overstroom deze plek en vul de atmosfeer met uw glorie, Heer. Die is in ons, daar verlangen onze harten naar. En we willen overweldigd worden door uw aanwezigheid, Heer. Uw aanwezigheid.

Heer, ik verlang wanhopig naar heilige verandering. Ik ben zo moe van een geloof dat vastzit. Ik heb u nodig. Heer, ik weet dat er bij u meer is. Ik wil geen hart dat op slot zit. Ik heb u nodig. Ik heb het nodig dat uw adem over mij komt. God, ik heb de wind uit Handelingen 2 nodig. Er moet weer iets tot leven komen. Iedere keer dat u over mij ademt, voel ik uw vuur op mij neerdalen. Geen keten of u kunt hem breken. Alles kan veranderen als u erover ademt. Heer, zend de belofte naar beneden. Ik ben er klaar voor. De wolk die over uw kerk hangt, ziet er zwaar uit. We hebben u nodig. Deze stad heeft u nodig. Mijn buurman heeft u nodig. Ons uw kinderen hebben u nodig. God, mijn familie heeft u nodig. Omdat u over ons ademt. Heilige Geest, adem over ons. God, ik heb een wind nodig uit die in Handelingen 2 was. Er moet weer iets tot leven komen. Al iedere keer dat u over mij ademt, kan ik voelen dat uw vuur op mij neerdaalt. Geen keten of u kunt hem breken. Alles kan veranderen als u erover ademt.

geest van de levende God, uw goddelijk licht en vuur, daal nogmaals neer op uw kerk en maak haar werkelijk van u. Vul haar met liefde en vreugde en kracht, met gerechtigheid en vrede, totdat Christus woont in ieder mensenhart en zonde en verdriet er niet meer zullen zijn. Blaas, wind van God, met wijsheid, blaas, totdat onze gedachten vrij zijn van mistige fouten, wolken van twijfel, die onze ogen verblinden, zodat we geen zicht meer hebben op u. Brand, gevleugeld vuur, en wees een inspiratie voor onze lippen met vlammende liefde, en dat we u willen prijzen, dat iedereen het goede nieuws mag horen van Gods glorie en kracht. Spirit of the Living God.

Kom, Heilige Geest, daal op ons neer. Brand als een vuur, levende vlam van liefde. We knielen voor u, Heilige God. Laat ons uw glorie zien. We knielen voor u. We smeken dat de hemel op aarde mag komen. Ontsteek uw kerk opnieuw in vuur en vlam. Vader God, uw wil geschieden. Christus in ons, uw koninkrijk komen. Geest, leid ons nu als één. Ontsteek uw kerk opnieuw in vuur en vlam.

Het is bijna weer 12 uur. Dat betekent dat onze tijd erop zit. De kerkdienst kwam vanuit de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Nieuw-Leuzen. De Voorhof heeft hij als naam meegekregen. En voorganger was dominee Edgar Kramer. Elma deed de presentatie en de techniek lag in handen van Erik. Wij hopen er 7 juni weer te zijn. Luistert u dan ook weer? We wensen u een gezegende zondag. Dag!

0: Capital FM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het weekend van Vechtal FM met Jari.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

Vechtel FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Vechtal FM.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Dat hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van Twenteverhuur.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt

0: alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
0: Duenteverhuur.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Vechtal FM, nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. Vechtal FM, nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht

0: de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PI Vught gisteravond geëvacueerd zijn na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
6: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie

0: aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Yeah. Venieten et Auedieten.

0: Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. Een christelijk geluid op de zondagnamiddag vanuit een katholieke achtergrond. Een warm welkom ook aan Evelina.
1: Dankjewel, Trudy. Ik ben blij om weer in jouw uitzending te mogen zijn na een lange tijd.
0: Ja, en wie kent Evelina niet? Voor degenen die haar niet kennen, Evelina Borger heeft een Pater Pio gebedsgroep in IJsselmuiden. Een eigen pagina op Facebook met alle ins en outs van Pater Pio. En deelt regelmatig in dit programma al haar kennis over heilige zaligen. En vandaag gaat zij met name spreken over de heilige Stefan Wyszyński en de heilige Rita. Met wie wil je beginnen, Evelina?
1: Met Rita, van haar gedachtenis op 22 mei. Heilige Rita werd geboren in 1381 in Rocco Porena, in Cascia in Italië, in de regio van Umbria van de heilige Franciscus van Assisi. Zij was een lang verwacht kind van Antonius en Amata Lotti. En haar ouders waren heel gelovig. Ze waren landbouwers. Maar daarnaast waren ze ook bewaarders van vrede. Vredestichters bij conflicten. Dus ze gaven hun dochter de naam Margaretha. Wat eigenlijk een parel betekent. Haar ouders hebben een leraar ingehuurd om haar te leren lezen en schrijven. Wat eigenlijk zeer uniek was in die tijd. Maar andere verhalen zeggen weer dat Rita pas heeft leren lezen en schrijven in het klooster. Nou ja, het is een heel mooie legende over Rita. Toen ze nog een baby was en bij het land in een wiegje lag, zag een landarbeider dat bijen haar gingen voeden met honing. En dat gebeurde eigenlijk zonder dat zij werd gestoken. Maar hij was bang dat haar iets zou overkomen, dus hij ging met een gewonde hand die bijen opzij schuiven, zeg maar, om haar te beschermen. En op dat moment werd zijn verwonde hand genezen.
0: Nou.
1: Ja, de bijen kwamen later ook terug, maar dat zal ik zo vertellen bij haar overlijden. Rita was altijd heel vrolijk. Zij was niet zo heel lang, slechts 1,5 meter. Maar ze was wel heel sterk. Van jongs af aan heeft ze heel veel gebeden tot Jezus. En ze had een hele grote devotie voor de Eucharistie. Nou ja, in Cascia was een reliquie van een authentiek Eucharistisch wonder te vereren. Het wonder had plaatsgevonden in Siena. Nou ja, een priester die wilde aan een zieke een gewijde hostie brengen. En hij stopte het in zijn brevier. En op het moment dat hij bij het bed van die zieke was, opende hij zijn brevier. En hij merkte dat de hostie heel vloeibaar was met bloed. Nou ja, toen is die bladzijde uit zijn brevier met die hostie gegeven aan het klooster van de heilige Augustinus in Cascia. Daar hebben ze een speciaal reliekhouder voor ontworpen, waarin die hostie wordt bewaard, eigenlijk tot de dag van vandaag. En ieder jaar, op Heilig Sacramentsdag, wordt de reliekhouder in de processie rondgedragen. Marita die bad daar heel vaak. En op een dag, toen zij in het klooster van de heilige Maria Magdalena...
0: Ja, ik wil nog even vragen, hè? Want die priester die was dus op weg met de hostie naar die zieke, naar Rita?
1: Nee, het was gewoon een zieke.
0: Ja, maar heeft die zieke uiteindelijk wel die hostie gekregen? Want dan zit die hostie daar in de brief.
1: Nee, die is in een reliekhouder. Hij heeft hem niet ontvangen. Misschien heeft hij hem later nog een hostie gebracht. Maar dat weten wij niet. Maar in die tijd hadden ze natuurlijk geen pieksters, hè? Het was vrij lang geleden. Hè? Een priester brengt het nu in een heel speciaal doosje. Dus hij heeft het gedaan om die hostie te beschermen in zijn brevier.
0: Ja.
1: En Marita die bad daar heel graag bij die eucharistische wonden. En ze bad ook graag in de kerk van het klooster van de heilige Maria Magdalena van de Augustinessen van Cascia. En tijdens de heilige mis hoorde ze diep in haarzelf Christus tegen haar zeggen: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uit Johannes 14, vers 6. En ja, die woorden die schenen iets met haar te hebben gedaan. En dat was eigenlijk het begin van haar religieuze roeping. Nou ja, ze wilde heel graag intreden. Maar haar ouders waren daarop tegen. Want ze wilden dat zij hen later zou ondersteunen. Maar wat nog belangrijker was in die tijd, was eigenlijk schisma, oftewel chaos in de kerk. Want toen Rita werd geboren, hadden ze 2 pausen en later zelfs 3. Eén ervan was de antipaus Benedictus XIII. En ja, haar ouders die dachten dat Rita gelukkig zou worden en meer stabiliteit zou hebben in het huwelijksleven. Dus toen ze nog maar 12 of 14 was, wat in die tijd nog gebruikelijk was, werd ze uitgehuwelijkd aan Fernando Mancini. Maar ja, dat huwelijk heeft haar ook niet zoveel geluk gebracht.
0: Nou,
1: Want
0: nee.
1: haar man was heel driftig en hij had heel veel woedeaanvallen. Dus Rita moest er vaak aan onthelden. Ze bleef geduldig en bleef heel veel bidden voor haar man. En langzaamaan veranderde zijn gedrag. En ze kregen samen twee zonen, Jacobus en Paulus. Waarschijnlijk waren ze een tweeling. Maar ze hadden ja, het karakter van hun vader geërfd. Dus toen Fernando, hun vader, werd vermoord, wilden de zonen zijn dood wreken. En Rita bad op dat moment tot God, zo van, nou ja, het zal beter zijn als mijn zonen sterven, dan dat ze iemand vermoorden. En toen stierven haar zonen, 1 jaar na het overlijden van hun vader, aan dysenterie. Ja, Rita die...
0: Ja, een vraagje, weet je ook waarom hij vermoord werd, die Fernandes?
1: Nou ja, het was toen een vette tussen de familie, tussen zijn familie en een andere familie daar in Kaskia. Dus
0: Oké.
1: ja. En Rita die bad heel graag in afzondering op de top van Schioppo. En ze leefde heel sober, was heel streng voor zichzelf. En er kwamen vaak mensen bij haar om gebed te vragen. En haar gebed werd dan werd verhoord. En ze vroegen haar ook om advies. Ja, na het overlijden van zowel haar man als haar zonen wilde ze heel graag intreden in het klooster van Heilige Maria Magdalena van de Augustinessen in Kaskia. Maar ze werd 3 keer geweigerd.
0: Ai.
1: En dat had mee te maken omdat een familielid van de moordenaar van haar man in het klooster was. Dus ze waren bang voor wrijving tussen diegene en Rita. En Rita, die moest daar weer aan
0: Ah, ja.
1: ontgelden.
0: Ja, duidelijk,
1: Ja,
0: snap ik.
1: ze had altijd pech. Maar op een nacht zag ze in een visioen heilige Johannes de Doper, heilige Augustinus en zalige Nicolaas van Tolentino. En ze hebben haar het klooster in begeleid. De poorten gingen vanzelf open en zo trad Rita alsnog het klooster in. En ze was op dat moment 36 jaar oud.
0: En zijn er dingen voorgevallen met die familie van de moordenaar, of is dat niet bekend?
1: Dat is niet bekend.
0: Nee.
1: Nee. Maar ik neem aan van niet, van Rita was heel zacht van karakter.
0: Ja,
1: Dus.
0: en dat verhaal wat je dan zegt, hè, dat ze dan werd binnengebracht, dat lijkt een beetje op het verhaal van, ik dacht Paulus of Petrus, wie zat ook in de gevangenis? Hè, dat de boeien los gingen en de poorten gingen open en dat ze zo naar buiten konden wandelen.
1: Ja, dus zij had zoveel tegenwerking. Rita is er door haar ouders en toen door het klooster, maar toch, Gods wil was toch wel dat ze zou intreden. En uiteindelijk gebeurde dat ook. En ik denk dat dat is ook wel een beetje een les voor ons. Als Gods wil is dat iets gebeurt, dan gebeurt het ook. Ongeacht alle tegenwerkingen. Nou
0: En
1: ja.
0: ik las nog iets over haar, dat ze een bijzondere wond had op haar voorhoofd.
1: Ja, klopt. Ik wil nog even zeggen dat voordat ze intrad, heeft ze eigenlijk al haar bezittingen aan het klooster gegeven. Dus ze trad gewoon arm het klooster in zonder enige bezittingen. En wat nog heel bijzonder is in de tijd van het noviciaat, leerde de moederoverste haar gehoorzaamheid. Dus toen kreeg ze de opdracht om dagelijks een droge wijnrank water te geven. En die was al jarenlang dood. Dus Rita zag daar de nut van niet in, maar toch deed ze dat uit gehoorzaamheid. En op een dag kwam die weer volledig tot bloei.
0: Oh, is het een legende of is dit naar alle waarschijnlijkheid echt gebeurd?
1: Het is echt gebeurd. Ik ga ervan uit dat dat wel echt gebeurd is, ja. En ja, om terug te komen op je vraag, op Goede Vrijdag 1442 werd Rita tijdens haar gebed aan haar voorhoofd gestigmatiseerd. Toen een doorn uit Christus' doornenkroon oversprong in haar voorhoofd en haar zo verwondde. De wond heelde niet, maar de zusters geloofden niet in echtheid ervan. En ze dachten dat het gewoon een normale wond was. En dat Rita zelf voor zorgde dat die niet genas. Dus ze waren heel gemeen tegen
0: Ai.
1: haar. Maar de extases kon ze niet verbergen. En die kon ze ook niet faken. En dat zorgde ook voor heel veel wrijving. En Die wond zorgde voor heel veel stank, zeg maar. Het gaf een ongelofelijke stank. En de zusters vonden dat vreselijk om in haar aanwezigheid te zijn. Dus ze vroegen haar om zich terug te trekken uit de communautijd. Dus ze moest eigenlijk de tijd in haar eentje in eenzaamheid doorbrengen. Dus dat was ook een beproeving voor haar. En toen in 1446 de zusters van plan waren om naar Rome te gaan, voor de heiligverklaring van Nicolas van Tolentino, vroegen ze aan Rita om uit naaste liefde in Cascia te blijven. Want haar stigma zou voor heel veel ophef veroorzaken en ze zouden die stang moeten verdragen de hele weg naar Rome. Dat zag ze niet zitten. Maar Rita die bad en ze verkreeg toen een wonder van haar stigma verdween. En toen ze weer terugkeerde uit Rome, kwam die weer volledig open en met de stang met alles wat erbij hoorde. Dus dat was wel flink afzien voor haar. Wat ook een mooie legende is, of misschien ook wel deels waarheid, is dat toen ze op haar ziektebed lag in 1447, ze werd toen bezocht door een verwante en ze vroeg aan haar om een roos en twee vijgen van haar te plukken. Het was toen winter. En die verwante die zag dit als iets onmogelijks, maar toch ging ze naar buiten. En toen zag ze onder de sneeuw op een bladerloze rozenstruik een mooie roos. En ze zag ook twee vijgen aan een vijgenboom. En ze bracht die aan Rita. Kort daarop stierf ze. En eigenlijk, dit is de reden dat op 22 mei, op haar sterfdag, rozen worden gewijd bij Rita en ze worden dan naar zieken gebracht.
0: Oh.
1: Dus zij wordt geassocieerd met vijgen, met bijen, maar ook met rozen. En bij haar overlijden drapeerden bijen een deken over haar lichaam. Dus toen kwamen ze weer terug. Ze waren kort na haar geboorte bij haar en nu ook. En bijen zijn eigenlijk de teken van Gods werk, maar ook van zoetheid van het geloof. Dus het is iets symbolisch.
0: Ja, wat mooi. En nou hebben de meeste heiligen wel een biechtvader of iemand die hun steeds begeleidt. Of een biografie over degene geschreven bij wie ze zeg maar biechtvader waren. Is dat ook bekend van de heilige Rita?
1: Daar heb ik niks van vernomen.
0: Nee.
1: Nee.
0: Heeft zij zelf ooit eens wat op schrift gesteld?
1: Nee, er zijn helemaal geen geschriften van haar, ondanks dat ze wel kon lezen en schrijven. Dat is wel heel jammer. Maar wat wel heel bijzonder is, dat 10 jaar na haar overlijden werd haar lichaam opgegraven en die was volledig intact. Het ligt nog steeds opgebaard in een glazen sarcofaag in Cascia. Inmiddels is ze na 6 maanden wel wat uitgedroogd, maar nog steeds niet vergaan. Het klooster draagt de laatste jaren haar naam. En jaarlijks komen er 1 miljoen pelgrims bij haar. Ze is nog steeds een van de meest geliefde katholieke heiligen. En de eerste jaar na haar overlijden kwam er een heerlijke geur uit haar lichaam. Een soort bloemengeur. En veel mensen zagen dat zij de eerste jaar na haar overlijden haar ogen vaak opende en weer sloot. En dat zij dat haar lichaam van positie veranderde. Dus dat was eigenlijk ook iets heel bijzonders.
0: Maar ze was, het eerste jaar na haar dood, was ze, dan zou ze toch gewoon begraven moeten zijn, of?
1: Ja, maar 10 jaar na haar overlijden.
0: Oh, 10 jaar daarna.
1: 10 jaar erna, ja. En ze werd uiteindelijk in 1628 door Paus Urbanus de 8e zalig verklaard en in 1900 door Paus Leo de 13e heilig verklaard. En de heilige Rita is patrones van hopeloze en onmogelijke dingen, maar ook van examenvrees, ziekte. Ze kan ook bijgeroepen worden bij huwelijksproblemen en bij misbruik. Dus ze is wel een beetje allround heilige.
0: Ja, ik had het er ook staan. Huwelijksproblemen bij verdriet en verlies en bij hopeloze situaties. Nou, dan kent ze vast en zeker wel de heilige Clemens Maria Hofbauer.
1: De redemptionist, ja. Ja, ik ben meestal gebruik van heilige Rita als ik een heel moeilijk probleem heb, maar jij grijpt toch meestal naar heilige Clemens Hofbauer.
0: Omdat hij ook staat voor hopeloze zaken En toch, we zijn nu ook aan het bidden, voor een man, die vorig jaar of dat jaar daarvoor misschien al, getroffen werd door leukemie. En daar zijn veel mensen voor aan het bidden. En het gaat maar goed en het gaat maar goed. Het
1: Ja, dat is fantastisch.
0: duurt wel even, maar er komen steeds goede berichten, zeg maar.
1: Maar vorig jaar heb je ook tot heilige Clemens voor mij gebeden. Van, ik had toen de tijd ook een hele moeilijke situatie. En toen is jouw gebed ook verhoord.
0: Kijk,
1: Ja.
0: ik durf niet te zeggen elke dag, maar praktisch elke dag bid ik tot de heilige Clemens Maria Hofbauer even voor 3 uur. Want dan kan je daarna gelijk de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid bidden. En dan, die Clemens Maria Hofbauer, die heeft het altijd druk bij mij. Want ik stuur heel veel mensen die ziek zijn of die vragen hebben. Die, echt van die hopeloze dingen. Ja, terwijl ik ook moet zeggen dat ik iemand ken en het lijkt maar niet beter te worden. Dat ik dan ook wel eens zeg van ja, ik weet niet hè, maar doen we daarboven nog iets of is het
1: Maar dat is natuurlijk een
0: allemaal.
1: beproeving. We moeten volharden in gebed, hè? We
0: Ja,
1: moeten volharden.
0: dat
1: Ik
0: is het.
1: heb in mijn leven wel eens gemerkt dat ik echt jarenlang voor iets moest bidden. En de situatie raakte enkel maar gecompliceerder en was geen uitweg. En uiteindelijk verhoorde God mijn gebed. Dus ja, het is een beproeving. Maar we moeten volharden in gebed. Van volharding getuigt natuurlijk van ons geloof.
0: En wat ik nog meer vond over de heilige Rita, wat leert zij ons? Dat liefde sterker is dan haat, hè? De boosheid van de zusters, zeg maar. Dat geduld. Voor het bidden dat haar man zou veranderen. Dat geduld levens kan veranderen. Nou, dat is dus daar ook gebeurd. En dat God werkt, zelfs wanneer wij het niet meer zien. Ook al denken
1: Ja.
0: we niks te zien, er schijnt toch nog iets door. Laten we afspreken. Afspreken. Laten we afsluiten met de heilige Rita met een kort gebedje. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Rita, voorspreekster in moeilijke en hopeloze zaken. Leer ons vertrouwen wanneer wij geen uitweg meer zien. Breng onze zorgen bij God en help ons volharden in liefde. Amen. Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. Hebben we het gehad over de heilige Rita. Maar we hebben er nog iemand. Inmiddels dacht ik heilig. Ik zat wat terug te
1: Zalig,
0: bladeren.
1: zalig. Jezus,
0: Toch.
1: zalig.
0: Nou ja, ik
1: Ja.
0: zat wat te bladeren. Ik zag ergens 2021 zalig. Ik denk, is die
1: Ja,
0: man
1: op 12 september 21, 2021 is ze zelf verklaard, maar wordt in Polen heel intensief gebeden voor een vroege heiligverklaring.
0: En
1: Wie
0: want we
1: weet.
0: hebben het over de, zalige Stefan Wyszyński. En waarschijnlijk spreek ik het verkeerd uit, dus zeg maar hoe die wel heet.
1: Wyszyński, ja.
0: Ja, dat kunnen wij Nederlanders gewoon niet. Maar jij weet meer over deze beste man. Vertel.
1: Hij was eigenlijk de primaat van het millennium. En primaat bedoelen wij mee hoofd van de katholieke kerk van een bepaald land. Dus hij was eigenlijk primaat van Polen in een zeer moeilijke tijd. Ja, zijn belangrijke uitspraak was altijd solideo, alleen aan God. Hij is geboren op 3 augustus 1901 in Zuzela in Polen. Hij was het tweede kind uit een groot gezin van Stanisław en Juliana. Zijn vader werkte als een organist in de kerk. En Stefan groeide op in een gezin waarin het geloof en het patriotisme centraal stonden. En vooral de devotie van moeder Maria was heel belangrijk in het gezin. Er hingen twee iconen. De een van de zwarte Madonna. Van zijn vader ging graag op bedevaart naar Jasna Góra. En er was ook een icoon van moeder Maria van Ostrobrama, oftewel van Our Lady of Gates of Dawn. Van zijn moeder die ging graag op bedevaart naar Ostrobrama. En Stefan vroeg zich vaak af als kind hoe het kan dat een moeder Maria helemaal zwart is en de andere wit. Dat kon hij maar niet begrijpen.
0: Nou, ik ook niet.
1: Ja, het gezin bad elke avond knielend de rozenkrans samen en ook veel andere gebeden. En ze gingen dagelijks met z'n allen naar de Eucharistie. Ja, zodra hij oud genoeg was, werd hij een misdienaar. En zijn katholieke opvoeding zorgde eigenlijk voor het verlangen om een priester te worden. En ja, zijn jeugd was niet makkelijk. Want in die tijd dat hij nog jong was, was Zozola, zijn geboorteplek en woonplek, bezet door de Russen. Dus op school moest hij Russisch spreken. En thuis werd echter Pools gesproken. Zijn doopakte was in het Russisch opgeschreven. Maar op school, ja, hij werd Russisch onderwezen en dat vond hij vreselijk. En op een gegeven moment kreeg hij ruzie met zijn leraar vanwege het Russisch. Hij werd toen van school gestuurd en hij moest toen 2 jaar lang thuisonderwijs volgen. Maar ook literatuur was heel belangrijk thuis. En ze lazen ook dagelijks uit de vele boeken die ze bezaten literatuur. In 1910, Stefan was toen nog maar 9 jaar oud, toen overleed zijn moeder na de bevalling van een dochter.
0: Ja.
1: Ja, de baby overleed 1 dag later. Maar nog voor Juliana overleed, zei ze tegen Stefan dat hij zich anders moest kleden. Nou ja, hij dacht dat zijn moeder bedoelde warmer. Dus hij ging zich omkleden en hij kwam terug. En ze zei, nee, ga je anders kleden. Nou ja, pas later, toen hij een priesteropleiding deed, besefte hij wat zijn moeder bedoelde. Ja, na het overlijden van zijn moeder kreeg hij nog een sterkere band met onze hemelse moeder. En hij had vooral een grote devotie voor de Zwarte Madonna van Jasnagura.
0: Maar zijn liefde voor moeder Maria, die hielp toch ook toen hij zwaar ziek werd?
1: Ja, klopt. Dat gebeurde. Nou ja, hij was op 5 april 1924 tot diaken gewijd. En hij zou op 29 juni 1924 tot priester worden gewijd. Maar dat kon helaas niet doorgaan, doordat hij op die dag opgenomen werd in het ziekenhuis met tyfus en een longontsteking.
0: Ai, ai.
1: Nou ja, toen hij verzwakt uit het ziekenhuis kwam, ging hij op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Liegheim.
0: Ja, je ziet het al, hè? De luisteraars zien het niet, maar ik steek mijn vinger op, want ik zag het voorbij komen, Onze Lieve Vrouw van Liegheim.
1: Ja. Ja. Het is een hele mooie plek. Ik ben daar zelf meerdere malen geweest. Vandaar verscheen moeder Maria aan een soldaat in het bos. En ze vroeg hem, bouw hier een kapel.

0: werd hij genezen. Hij werd genezen. En hij vroeg moeder Maria toen, ja, dat hij in ieder geval één mis zou willen lezen in zijn leven als priester. Hè. Dat was een grote wens. En toen heeft ze hem dus genezen. En op 3 september, het was zijn 23e verjaardag. Hij was toen 23 jaar oud. Werd hij uiteindelijk in de kapel van de basiliek van moeder Maria in Wrocławek tot priester gewijd. Ja, iemand zei nog tegen hem dat hij met zijn gezondheid eerder naar het kerkhof moest gaan dan zich tot priester liet wijden. En ja, het kostte hem nog veel moeite om in Kruisvorm op grond te blijven liggen, want hij was nog zwakjes. Maar hij was wel heel gelukkig dat hij tot priester werd gewijd. En op 5 augustus, dat was de feestdag van Maria van de Sneeuw, is hij in de kapel van Jasna Góra voor de icoon van zijn geliefde Zwarte Madonna. Heeft hij, sorry, kunnen wij dat opnieuw doen? Van dit stukje niet goed. Dit stukje volledig vanaf. Er klopt iets niet. Op 3 september, op 3 augustus, het was zijn 23e verjaardag, werd hij in de kapel van de basiliek van Moeder Maria in Wrocławek tot priester gewijd. Iemand zei nog tegen hem dat met zo'n slechte gezondheid hij eerder naar het kerkhof kon gaan dan zich tot priester laten wijden. Het kostte Stefan heel veel moeite om in Kruisvorm om de grond te liggen, omdat hij nog heel zwakjes was, maar hij was wel heel gelukkig dat zijn wens in vervulling kwam. En zijn eerste heilige mis mocht hij celebreren op 5 augustus, op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw, in de kapel op Jasna Góra bij de icoon van zijn geliefde Zwarte Madonna.
1: Ja, dankjewel tot zover. Evelina, we gaan even luisteren naar muziek. En dan mag je daarna verder gaan met je verhaal.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. We hebben het vandaag over Stefan, ik zeg Wyszynski, maar...
1: Stefan Wyszynski.
0: Ja. Oké, hij ging op een gegeven moment kerkelijk recht en sociaal-economische wetenschappen studeren in Lublin. Wat kwam hij daar tegen in zijn studie?
1: Nou ja, hij leerde toen priester Władysław Koniowicz kennen. Inmiddels is hij dienaar van God. Hij werd zijn geestelijke leider en hij had een hele grote invloed op zijn geestelijke ontwikkeling. Stefan die dacht er serieus over na om toe te treden tot de orde van de Paulijnen, van de orde van heilige Paulus de Eerste Eremiet, en om zijn leven te wijden aan de pelgrims die op Jasna Góra kwamen. En die orde van Paulus de Eerste Eremiet, die is op Jasna Góra en zij beheren het heiligdom van de Zwarte Madonna, waar... kardinaal de Silvo mee had. Maar vader Kaniewowicz zei tegen hem dat dat niet zijn weg was. Toch wist Stefan dat hij in ieder geval zijn leven aan moeder Maria wilde wijden. En na het behalen van zijn doctoraat bezocht hij landen als Oostenrijk, Italië, Nederland zelfs, ja, België en Duitsland, om de ontwikkeling van het katholiek sociaal denken te observeren. En vanaf 1931 doseerde hij aan het seminarie in Wrocławek.
0: En hoe onderging hij eigenlijk die Tweede Wereldoorlog?
1: Nou ja, hij werkte onder andere als almoezenier in het partisanenziekenhuis. Maar hij was ook betrokken bij het verzet. En op een gegeven moment moest hij zichzelf schuilhouden, omdat hij gezocht werd door de Gestapo. Nou ja, vanaf 1945, toen was Paul inmiddels al bevrijd, werd hij rector van het seminarie. En op 25 maart 1946 benoemde paus Pius XII hem tot bisschop van Lublin. Nou ja, primaat August kardinaal Glond, die was in die tijd de primaat dus, wijdde hem. En op 12 november 1948 volgde zijn benoeming als aartsbisschop van Warschau en Gniezno. En hiermee volgde hij primaat Glond op als de nieuwe primaat van Polen. En dat was eigenlijk op verzoek van primaat Glond zelf.
0: Huh?
1: Hij heeft nog op zijn sterfbed een brief geschreven aan de paus. En hij zei dat Stefan eigenlijk de enige juiste opvolger van hem was. Dus zo is hij benoemd. Maar ja, Stefan Wyszynski vond zijn benoeming eigenlijk te veel voor hem. Hij was er niet waardig, hij zou het niet aankunnen. Maar toen hoorde hij van de mensen in zijn omgeving, dat je hem pas niks mag weigeren. Dus hij accepteerde het uit gehoorzaamheid.
0: Oké, hij nam dus de kerkelijke leiding in Polen over in een zeer moeilijke periode van het land. Want het was een communistisch bewind. Hoe pakte hij het aan?
1: Nou ja, hij deed iets vernieuwends. Hij ging eigenlijk als de eerste primaat of iemand van de katholieke kerk een overeenkomst met heiligen ondertekenen. En dat was op 14 april 1950. Het was op zijn eigen initiatief, want hij vond het echt noodzakelijk om een specifieke overeenkomst te ondertekenen, waarin de kerk in staat zou zijn om vrijer te handelen. Want ze wilden de katholieke scholen en universiteiten openhouden en meer persvrijheid hebben. Maar dat was natuurlijk vergeefse hoop. Hij en de kerk werden nog steeds door de communisten flink tegengewerkt en hij werd continu in de gaten gehouden. Op het nieuws van de ondertekening van die akte dreigde paus Pius XII, die zelf een anticommunistisch beleid voerde, om de erkenning van Wyszynski als primaat van Polen in te trekken. Dit is echter nooit gebeurd, want op de nacht van 25 september 1953 werd Wyszynski gevangen genomen. Nou ja, dat gebeurde in die tijd met heel veel geestelijken en ja, in Polen, maar ook in andere communistische landen. Hij werd toen gelijk uit Warschau gebracht. Hij mocht namelijk geen werkzaamheden meer verrichten die verband houden met de functies die hij had bekleed. Nou ja, hij kreeg toen zijn hoed en zijn mantel in zijn handen gedrukt en hij mocht spullen pakken. Maar hij zei, ja, ik kwam hier arm binnen, ik ga ook weer arm naar buiten. Dus de enige dingen die hij meenam waren zijn rozenkrans en zijn brevier. Nou ja, zonder een rechtszaak en zonder veroordeling raakte hij voor 3 jaar zijn vrijheid kwijt.
0: Poh.
1: Dus ja, en hij zat toen uiteindelijk in die 3 jaar op 4 verschillende plekken in isolatie. Telkens in kloosters. Dus de communisten gingen hem steeds 's nachts van de ene naar de andere plek brengen, zodat niemand zou weten waar hij zich op dat moment bevond. Hij zat eerst in Pomorze in een kapucijnenklooster, toen in Warmia bij de Franciscanen, vervolgens in Prudnik ook bij de Franciscanen en tenslotte in Comanche bij Nazaret-zusters. En die tijd was toch vruchtbaar, moet ik zeggen. Van hij las heel veel, hij bad veel en hij celebreerde elke dag de Eucharistie.
0: Ja, hij had in zijn kamer ook de staties van de kruisweg getekend. Maar daar, alleen, op zijn kamertje, wie kwam hem daar bezoeken?
1: Ja, de enige echte Pater Pio. Hij kwam in die locatie hem troosten, hem steunen, maar ook met hem samen de mis lezen.
0: Ja, voor de mensen die bilocatie het woord niet kennen, hè? Leg even kort uit wat bilocatie is.
1: Ja, dat hadden sommige heiligen en dan konden ze op 2 plekken tegelijkertijd. En dus Pater Pio was op dat moment zelf in zijn klooster in San Giovanni Rotondo. Van hij verliet dat plek eigenlijk 50 jaar lang niet, maar toch werd hij overal in de wereld gezien in bilocatie. En soms in 3 locaties, dat hij 3 dingen tegelijkertijd kon doen. En ja, hij ging wel vaker naar de primaten van communistische landen. Hij ging ook naar de primaat Mitzente van Hongarije, die ook een tijdje gevangen zat. Hij heeft hem zelfs beker en andere benodigdheden voor de Eucharistie gebracht. En ze hebben samen dan de mis gelezen. Nou ja, die tijd in het klooster in Stoczek was heel zwaar. Zijn cel had amper spullen, amper meubels. En er was geen verwarming. Nou ja, je moet wel weten dat de winters in Polen zeer koud zijn. Hè? Soms min 25, min 30 graden, zeker in die tijd. Nou ja, de muren waren beschimmeld en er hing ijs aan de deur. Door de kou waren zijn handen en ogen flink gezwollen. Hij had continu hoofdpijn en pijn aan zijn nieren. Hij had gebrek aan water. Maar wat hij wel had, was een microfoon. Die hadden ze verborgen in zichzelf. Ja, tijdens die periode gaven de communisten hem een artikel uit een krant waarin stond dat de bisschoppen hebben gezegd dat sinds hij gevangen was genomen de relatie tussen de autoriteiten en de kerk een stuk was verbeterd. En ja, hij vergaf de bisschoppen dat verraad.
0: Ja, zeggen, hè, lijden dat brengt vaak goede vruchten voort. Maar wat bracht het onze Stefan?
1: Ja, het waren inderdaad hele zware jaren van opoffering, lijden en isolement. Maar hij heeft in die tijd hele mooie werken gemaakt. Eigenlijk op basis van gebed en meditatie. Hij had er toen de tijd immers heel veel tijd voor. Hij schreef de brief aan mijn priesters, geloofde aan de naties en het programma voor de grote noveen voor het millennium van de doop van Polen. En hij heeft in die periode ook een dagboek geschreven. Ik heb daar meerdere delen van. Ik moet zeggen, het zijn echt pareltjes. Op 26 augustus 1956, op de feestdag van de Zwarte Madonna op Jasna Góra, werden de geloftes van de natie door de bisschop voorgelezen die Wyszyński had geschreven. Hij heeft het toen stiekem gedaan. Een vriendin die hem mocht bezoeken, die heeft toen dat op papier onder haar bloesje naar buiten gesmokkeld. En ze gaf het toen aan de abt van de Paulijnen in Jasna Góra. Dus zo hebben ze het kunnen voorlezen. Nou ja, ze hebben toen wel iets heel mooi symbolisch gedaan. En dat was een leeg hotel neerzetten met een bos witte en rode rozen, die symbolisch stonden voor zijn gevangenschap. De pelgrims die op dat moment in Jasna Góra waren, wisten niet dat de geloftes van de natie op dat moment hernieuwd zouden worden. En toch waren er ruim 1 miljoen mensen. Nou ja, de communisten vonden dat natuurlijk vreselijk. En uiteindelijk is Wyszyński op 26 oktober 1953 vrijgelaten. Hij keerde na 2 dagen terug naar Warschau. Maar ook na zijn vrijlating bleef hij zich flink verzetten tegen de communisten. Onder andere door in openbaar te zeggen dat er in Polen een dringend tekort was aan kerken, maar we mochten immers geen kerken bouwen. Ik weet nog, in mijn geboorteplaats, het was een hele grote stad, hadden wij maar 3 kerken. Dus dan had je elke zondag, elk uur een mis. En de kerk was vol en ook om de kerk heen waren er heel veel mensen. En toen de communisten was omgevallen, toen hebben ze nog zeker 10 kerken bijgebouwd. Omdat het gewoon ja, veel te weinig was. Tijdens het consistorie van 12 januari 1953 werd Wyszyński tot kardinaal benoemd. Maar pas op 18 mei 1957 mocht hij naar Rome afreizen. Wat in die tijd gebruikelijk was, hè, om tot kardinaal te worden verheven. En dat had te maken dat hij eerst geen paspoort mocht krijgen van de communisten. Ze wilden niet dat hij zou reizen. En daarna werd hij dus 3 jaar gevangen genomen. Nou ja, toen hij op audiëntie was bij Paus Pius XII, heeft hij zijn respect voor de primaat geuit.
0: Maar dat is wel mooi, ja.
1: Ja.
0: Ja, maar wie aan Polen denkt in die tijd, hè, dan denk je ook aan de latere paus Johannes Paulus II. Hebben ze elkaar gekend?
1: Ja, ze waren hele goede vrienden, ondanks dat ze 1 generatie scheelden. Ze scheelden maar liefst 19 jaar. En ze waren allebei patrioten, grote vereerders van moeder Maria. Ze vochten beide tegen communisme, werden beide door communisten tegengewerkt. En ze verloren beide op hun 9e hun moeder.
0: Oh ja.
1: En uiteindelijk hadden ze ook allebei hele grote devotie voor moeder Maria. Ze waren allebei heel toegankelijk voor mensen, hadden heel veel humor. En ze waren gek op jongeren. Ze gingen ook vaak met z'n tweeën en met heel veel jongeren op vakantie. En toen het conclaaf van oktober 1978 plaatsvond, was eigenlijk Wyszyński de drijvende kracht achter de verkiezing van Karol Wojtyła. Hij zei toen na meerdere stemronden zo van kies voor hem. En tegen Karol Wojtyła zei toen, als je wordt verkozen, neem die functie aan. Van jij zal zorgen voor verschil en vernieuwing in de kerk.
0: Ja, dankjewel. Tot zover. Tot zover even, Evelina. We moeten er echt heel even uit voor muziek.

0: ja, oké. Okay. Hij was dus op een gegeven moment bij Paus Johannes Paulus II. Wat zei hij tijdens het bezoek aan Polen?
1: Ja, dat zonder primaat Wyszyński Polen geen Poolse paus zou hebben gehad.
0: Kijk.
1: Ja, en ze hadden altijd heel veel respect voor elkaar. Maar de primaat zag als keuze van Wojtyła het toch wel als een verlies. Heel groot verlies aan een goede vriend en een medewerker. Omdat zij het toen de paus eenmaal in Rome was niet zoveel contact konden hebben. Hè. Het waren ook andere tijden. Maar hij zag ook wel dat met de verkiezing van de paus zijn eigen missie ten einde liep. En 2 dagen nadat de paus werd verkozen, ging de kardinaal als eerste bij hem op audiëntie. En de primaat heeft de hand van paus Johannes Paulus II gekust. Maar toen kuste de paus ook zijn hand. Dus dat was heel uniek, want hij vond dat ze gelijkwaardig waren.
0: Die primaat Wyszyński, die had een kwaadaardig gezwel in zijn buik en belandde in het ziekenhuis. Wat is daar het vervolg van?
1: Nou ja, hij is uiteindelijk overleden op Hemelswaardag 28 mei 1981. En dat was eigenlijk 2 weken na de aanslag op paus Johannes Paulus II. En Wyszyński zei toen nog dat hij altijd al bang voor was dat de paus iets zou overkomen. Ze hebben toen echt met elkaar geleefd. En de paus heeft hem nog 3 dagen voor zijn overlijden gebeld. Het was een heel emotioneel gesprek en ze hebben toen afscheid van elkaar genomen. En tijdens zijn begrafenis hing in Linz naast de foto van hem op zijn doodskist met de woorden ongekroonde koning van Polen. Van veel Polen zagen Wyszyński immers al. Ja, wij zeggen nog steeds dat hij eigenlijk primaat van een millennium was. Maar we moesten zo lang op zijn primaat wachten. Hij was zeer geliefd bij de gelovigen, zowel tijdens zijn leven als na zijn overlijden. En hij heeft heel veel voor de kerk en ons vaderland gedaan. Hij was zeer toegankelijk en hij had heel veel respect voor vrouwen. Hij was nederig, simpel, vol humor en ja, een heel goed persoon. En ja, we hadden natuurlijk meerdere mensen die zich voor de vrijheid hadden ingezet, heel veel geestelijken. Maar de drie die het meest uitspringen is Johannes Paulus II. Hij moest het bekopen met aanslag op zijn leven door communisten. De primaat is 3 jaar gevangen genomen. En priester Jerzy Popiełuszko werd gemarteld en vermoord. En Wyszyński is uiteindelijk op 12 september 2021 zalig verklaard. En dat had ermee te maken dat hij zich flink had verzet tegen de nazi's, maar ook tegen communisten. En jij weet toevallig, Trudy, welke wonder er toen is gebruikt voor zijn zalige verklaring, hè?
0: Ja, nou ja, ik moest het nog eventjes opzoeken en ik ben het weer kwijt. Maar volgens mij was er een 19-jarige vrouw. Had ze kanker of had ze leukemie? Dat weet ik even niet. Misschien weet jij dat.
1: Ze had kanker. Het was een zuster. Het was een 19-jarige zuster. Zuster Nulia. En zij had kwaadaardige schildklierkanker met uitzaaiingen. En de artsen konden niks meer doen. En uiteindelijk is ze op zijn voorspraak genezen in 1989. En dat was eigenlijk 8 jaar na het overlijden van die primaat. Ja. Ja. Wat ik nog wilde zeggen over die koning Wolf is zijn geestelijke leidsman. Hij had ook een hele goede band. En hij was de geestelijke leider van zalige Ruja Tsatska. En zalige Ruja Tsatska was ook een hele goede vriendin van Wyszyński. Ze zijn toen samen zalig verklaard. En er was ook heel veel hoop dat ook een geestelijke leidsman zalig zou worden verklaard. Maar er was toen nog geen wonder goedgekeurd, zeg maar, voor een zalige verklaring van hem.
0: Ja, en een wonder moet er eerst zijn, hè, voordat er weer een heilige verklaring komt.
1: Er is natuurlijk een positie nodig, hè, om te bepalen hoe diegene leefde. Allerlei dingen moeten natuurlijk goed onderzocht worden. Maar, en als die positie afgerond is, dan moet er natuurlijk ook nog een wonder op voorspraak van diegene gebeuren. Die ze dan ook nog goedkeuren. En dat is ook een hele lange, dure proces.
0: Ja. Ja. En dan heb ik nog een vraagje aan jou, hè? Dat komt omdat je dan zit te zoeken van, wat is er allemaal bekend over die goede man? Er is een film getiteld Pro-Rock. Wat betekent profeet, geregisseerd door Michael Conrad. Ken jij die film over de Wyszyński?
1: Ik heb er wel stukjes uit gezien, niet volledig, want die is voor mij niet toegankelijk, want ik leef helaas niet meer in Polen. Maar ik weet dat Wyszyński heel veel dingen heeft voorspeld over de kerk. Hij zei ook altijd: als de kerk wordt aangevallen, dan gaan ze beginnen met het gezin. En hij bedoelt daarmee dat er abortus zou zijn en zulke dingen. Dus hij zei: de kerk zal eigenlijk voornamelijk door gezinnen kapot worden gemaakt, door het leven. Hij was ontzettend tegen abortus en tegen euthanasie.
0: Ja, nou ja, wat je ook hoort, hè, hoe willen ze de katholieke kerk kapot maken? Dat er vroeger gezegd is van, ja, maar het moet van binnenuit komen. Hè? Dus dat mannen zogenaamd dan een roeping hebben, het hele proces van het priesterschap doorlopen. En ja, dat die, zeg maar, zulke mannen ook dus in het Vaticaan rondlopen, die niet echt een roeping hebben, maar het eigenlijk het tot doel heeft, nou ja, om dan priesters dan weer tegen elkaar op te zetten. Ken jij dat verhaal? Dat
1: Ja,
0: dat
1: daar heb ik iets gehoord.
0: ik denk
1: En
0: dat we
1: ja,
0: het allebei van René gehoord hebben, die eerder ook programma's met ons maakte.
1: ik weet bijvoorbeeld, de communisten hebben toen ook zalige priester Jerzy Popiełuszko eigenlijk min of meer gedwongen om af te reizen naar Rome, om in de buurt te zijn van Paus Johannes Paulus II, om een spion te zijn. Maar omdat hij dat weigerde, hebben ze hem gevangen genomen, gemarteld en uiteindelijk vermoord. Dus ze probeerden het vroeger al met bestaande priesters te doen. Dus dit verhaal zal me eigenlijk niet verbazen als zij dat proberen. Ja.
0: Ja, nou ja, dat er ook in onze tijd maar een hoop heiligen weer mogen opstaan. Dat er over een jaar of wat, dat ze dan zeggen van, maar in die tijd, hè, als je nu zou vragen wie is op weg naar heiligheid, nu, op dit moment, poeh, ik.
1: Ja, dat is leuk te zeggen. Toen ik nog klein was, toen dacht ik Johannes Paulus II, Moeder Teresa, maar die zijn inmiddels overleden. Maar om nu iemand aan te wijzen, die zie ik als een heilige, ja, dan is het wel lastig. Ja.
0: Ja, dat is wel lastig, hè? Wel priesters, hè, die YouTube-kanalen hebben en veel onderricht geven, hè, die zijn er wel. Maar ik hoor nergens van, goh, je moet daar of daar eens een keer naartoe gaan, hè? Want, nou ja, daar is iemand, als je daarmee spreekt, mee bidt, hè, dan gebeuren er allemaal wonderen.
1: Ik
0: Nou ja.
1: weet wel dat er een broeder in Hongarije is, broeder Elia. Het wordt ook wel eens gezegd dat hij de nieuwe Pater Pio is. Sommigen zeggen er gebeuren heel veel wonderen op zijn voorspraak, maar anderen willen zeggen dat hij een fake broeder is. Dus dat is een beetje twijfelachtig.
0: Oh,
1: Ja.
0: joh. Nou ja, jammer. Hé, hey, maar Evelina en ook voor de luisteraars. Helaas, het programma dat zit er weer op de zondagnamiddag. Dankjewel.
1: Nou, ik wil iets zeggen, Trudy, van.
0: Ja?
1: Ja, de meeste luisteraars weten het denk ik wel. Ik heb sinds 7 jaar een Pater Pio gebedsclub in IJsselmuiden. En we kwamen altijd op dinsdag samen, dinsdagavond. Maar vanaf mei verzetten wij het naar zaterdagmiddag na 2 uur. Om het toegankelijker te maken voor iedereen. Hè? Mensen die werken en sommige ouderen vonden het 's avonds niet fijn om de weg op te gaan. Dus nu zal het meestal zijn op de eerste zaterdag van de maand. Maar onder voorbehoud, want ik ben natuurlijk afhankelijk van het schema van Stof van de Vecht. En in mei beginnen wij dan op 9 mei. Om 13:30 gaat de pastorie open. Dan is er mogelijkheid om te biechten. Vanaf 2 uur hebben wij de bijeenkomst. Dan bidden wij onder andere een tientje van de Rozenkrans. De litanie op voorspraak van Pater Pio lezen wij de brief. Daar praten we over na. Dan is er een zegen met de reliquie van Pater Pio. En om 2 uur is een eucharistieviering met een korte aanbidding. Dus ik ben heel dankbaar dat wij nu die kans krijgen van het bestuur. En dat wij ook eindelijk.
2: Vechtal FM.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een
2: een professional of een doe-het-zelver. Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Vechtal FM Nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordeelden de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Vechtal FM. Yeah. In the country.

0: Welkom in de country, lieve luisteraars. En we openen deze aflevering, aflevering nummer 358... openen we met nieuw materiaal van Brad Paisley. En ja, als hij met nieuw materiaal komt, dan moet dat gewoon gedraaid worden. Want ja, we zijn een beetje fan van hem. En volgende maand komt hij voor een eenmalig optreden naar Nederland. In Grollo of all places. En je moet hem maar niet kwalijk nemen. Ook de volgende song is splinternieuw van Brad Paisley. We gaan daar eens eventjes flink van genieten.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.

een herkenbare stem. En nog meer herkenbaar gitaarspel. Brad Paisley. En zijn teksten zijn altijd net eventjes wat anders. Zo leuk. Had ik al gezegd wie ik ben? Mijn naam is Jan Theo van Hout. En ik kondig wat plaatjes.

Een hele mooie song van Dirks Bentley. En die tekst die spreekt mij heel erg aan. Want wat hij zingt, dat is... Heb geen verdriet wanneer ik weg ben. Wanneer ik er niet meer ben. Want ik weet wat mij te wachten staat. En ik ga naar een vredige plaats in de hemel. En die strekking, dat vind ik echt heel erg mooi. Dirks Bentley. En de volgende zanger waar we naar gaan luisteren is relatief onbekend. Hij genoot alleen enige lokale en regionale bekendheid. En ik heb het over Billy Hoffman. En toch is het mij gelukt om een albumpje van hem in handen te krijgen. En dat album, dat was het eerste album wat uitkwam op Critter Records. En opmerkelijk ook van deze zanger was dat hij heel erg slechter kon horen. En zijn gehoor was nog maar 3% van wat het eigenlijk zou kunnen en moeten zijn. En we gaan luisteren naar deze song. En die is getiteld Crossing Fences.

Helaas niet meer actief. Maar hij heeft wel een aantal mooie songs voor ons achtergelaten. Hij schijnt nu een beetje in de zakenwereld gedoken te zijn. En dan nu Casey Musgraves. Samen met de onvermijdelijke Billy Strings. Want waar is hij niet bij betrokken tegenwoordig? En of de titel klopt, weet ik ook niet. Everybody wants to be a cowboy.

bleek Casey Musgraves geen eendagsvlieg. Ik hoop dat het voor Megan Maroney ook niet geldt, maar we weten het niet. De toekomst zal het leren. En dan Rodney Atkins. Gaan we weer wat terug in de tijd. Maar niet zoveel.

Je hoorde dus niet Rodney Atkins, maar je hoorde de formatie Little Texas. En wat een schitterende song is dat. En ergens in de tekst zingen ze een aantal keer: and try not to think about what might have been, cause that was then, and we have taken different roads. Je kent de geschiedenis kun je niet terugdraaien. Dus wat er in het verleden gebeurd is, is gebeurd. En dat moet je achter je laten. En we gaan naar de toekomst. En we leven vandaag en genieten van mooie muziek. En nu alsnog Rodney Atkins met Take a Back Road. We'll be right back.

Dit gedeelte wat je nu gaat horen, dat hoort niet bij het originele nummer. Ja, dit is de zogenaamde extended version. En het is prachtig.

0: iets te veel gezegd, dacht ik.
1: Uit de krochten van de countrygeschiedenis
2: hoor je hier een In The Country klassieker.
0: Met Neil McKay.

en hij vond het nodig om zo het neventjes door mij heen te zingen. Nou ja, kan gebeuren. Neil McCoy hoorde je met Y.O.U. En dan gaan we luisteren naar Gordon Lightfoot. En die Gordon Lightfoot die is geboren in 1938 in Orillia, Ontario, Canada. Hij is overleden op 1 mei 2023 in Toronto, Canada. En hij heeft dus de Canadese nationaliteit. En hij heeft geschreven voor zoals Johnny Cash, Elvis Presley, Barbara Streisand, Glen Campbell en Don Williams. Onder andere. En grote hits kwamen van zijn pen. Could You Read My Mind, Sundown, Carefree Highway, Rainy Day People, The Wreck of Edmund Fitzgerald. Nou, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Maar wij gaan luisteren naar een echte Canadese song van hem, Alberta Bones.

het maakt natuurlijk deel uit van het land Canada. Maar de laatste tijd zijn er ook steeds groeiende groepen die willen onafhankelijk worden. Onafhankelijk van Canada. Tja. Nou, en de volgende song is ook Alberta Bound, maar dan door Paul Brand. Maar een heel andere song. Maar dezelfde titel.

Laat niemand meer zeggen dat er geen mooie country muziek uit Canada komt. Want ja, dit soort songs, dat bewijst wel dat er ook heel veel mooie Canadese country muziek is. En de volgende is ook Canadese. Haar naam is Tennille Arts. En zij mag het eerste uur afsluiten. Met Growing Old Young. Tot in het tweede uur.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. In the country.
4: Vechtal FM.
5: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.

Allemaal goede adviezen van Brad Paisley in deze song The City of Music. En nog een heerlijke uptempo song ook. Dat melodietje, dat blijft gewoon hangen. En ik heb het al vaker gedraaid, maar ik blijf het ook doen. En het opmerkelijke zal waarschijnlijk zijn dat dit nummer niet op een album van hem gaat verschijnen. Of ergens in de toekomst op een greatest hits of wat dan ook. Maar ja, hij is nu bezig met het lanceren van een nieuw album. Want er zijn nu inmiddels 3 of 4 songs zijn er door hem beschikbaar gesteld. Dus dat zal wel wijzen op een nieuw albummateriaal wat eraan komt. Maar deze song zal daar waarschijnlijk niet op staan. Tenminste, ik verwacht het niet. Maar goed, we laten ons verrassen door hem. Want ja, hij heeft al veel te lang niet iets nieuws uitgebracht. Dus we kijken daarnaar uit. En de volgende artiest, dat is Ernest. En Ernest ja, is misschien niet zo heel erg bekend. Maar zijn volledige naam is Ernest Keith Smith. En hij is geboren in Nashville. In tegenstelling tot veel andere grote namen hoefde hij niet te verhuizen naar Nashville. Nee, hij was daar gewoon geboren. Hij is daar gewoond. En hij is helemaal geïnspireerd door de countrymuziek. En hij heeft grote namen heeft hij van songs voorzien. Onder andere Morgan Wallen, Jake Owen, Florida Georgia Line, FGL en Thomas Rhett. Om maar een paar te noemen. Maar hij heeft ook zelf materiaal uitgebracht. Ik herinner mij van nog heel recent de Cadillac Sessions. Hebben we ook aandacht aan besteed in de country. Maar nu is er weer nieuw materiaal, een nieuw album van hem. En dat is ook weer zo'n pareltje. En we gaan luisteren naar de Lorelei. Lorelei, hoe spreek je het uit? Het is echt een mooi album.

komt uit Canada. Je neemt je muziek op in Nashville. En je gaat onderweg naar Georgia. En wat beleef je dan allemaal onderweg? En waarom doe je dat? Daar zong deze Caroline Dawn Johnson een heerlijke, mooie, traditionele country song over. En dan Leanne Rimes. Ze wordt geholpen door Alison Krauss en Dan Tominski. What have I done?

0: van de country geschiedenis.
1: Hoor je hier een In the Country klassieker.
2: Met Merle Haggard. Fijn om die weer terug te horen.

Je hoorde Richard Lynch en de song is door hemzelf geschreven en het verhaal gaat ongeveer zo. Hij wordt gebeld door een vriend en ze hebben elkaar al lange tijd niet meer gesproken. En de vriend die vertelt hem heel openhartig over wat hij gedaan heeft in zijn leven. En dat hij daar niet trots op is. Ik moest het woord even, want ja, ik moet het dan eventjes één op één vertalen. Hij heeft gedaan drinking en drugging en fighting. En dat was zijn leven. En ja, hij heeft zijn leven overgegeven aan Jezus. En daar zingt hij dan over. En dan vervolgens dan zit er een kleine twist in de tekst. En dan blijkt dat hij Richard Lynch, die blijkt dan eigenlijk hetzelfde te getuigen. En ja, zo hebben we allemaal wel onze geschiedenis waar we niet altijd even trots op zijn. En dat te delen met elkaar, dat is ontzettend mooi. En de volgende song is van Lee Brice. En daar zit ook een boodschap in. En het is een stevige nummer, maar volgens mij moet je daar ook eventjes stevig naar luisteren. Sons and Daughters.

0: Schitterende song van Aaron Watson. Een verhalend verhaal. Op muziek gezet. Zeg nou zelf, dit is de echte country music waar wij van houden.
1: And you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ. Tell me what these songs are this week.
0: Nou, dat is van Wilma Lee en Stoney Cooper. Luister eerst naar Willie Roy, The Crippled Boy.

Je hoorde eerst even kijken. Wilma Lee en Stoney Cooper waren dat dus. Willie Roy, The Crippled Boy. Ik vind dat ook mooie titels, hoor. En lekker een heel eind terug in de tijd. Vanaf 1948 tot 1954. Dus dat is echt al heel erg oud. En vervolgens hoorde je Faded Love. Een bekende country song die door meer artiesten is uitgevoerd. En dan deze titel. Ik vind het werkelijk geweldig. You tried to ruin my name. En je wilde mijn naam zwart maken. Daar komt het ongeveer op neer. En ja, dat was de country muziek van toen. En de country muziek van nu is onder andere ook Alan Jackson. 5 jaar geleden bracht hij zijn laatste album uit, Where Have You Gone? En ja, daar besteedt hij nog speciaal aandacht aan. Dan kreeg er een mailtje over van hem in zijn nieuwsbrief. Dus daar gaan we ook nog even aandacht aan besteden met Where the Cottonwood Grow.

prachtig, toch? Alan Jackson. Misschien een wat minder bekende song van hem, maar nou, zo herkenbaar. Als je een paar noten hoort, dan herken je Alan Jackson, herken je daarin. En ja, ik ben alweer hard op weg om een eind te maken en een punt te zetten achter het programma. Want de tijd die is omgevlogen. Maar we hebben sowieso nog tijd voor Lee en Womack, ook zo'n grootheid. There's more where that came from.

ik ga jullie bedanken voor het meeluisteren en het meegenieten. En we gaan er tussenuit. A Cowboy's Last Ride van Gord Bamford. Tot volgende week.

Nou, en dan gaan we weer. A Cowboy's Last Ride. En wil je me een berichtje sturen, dan kan dat op countryjt@outlook.com. Een herhaling. countryjt@outlook.com.

0: FM Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, welkom bij Verdal FM. Het is vandaag 24 mei 2026 en tot 10 uur gaan we mooie, rustige muziek voor u draaien. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van 't Hout en wij willen hem natuurlijk bedanken voor de countrymuziek. Nou, het is prachtig mooi weer, het is terrasjes weer en dus we gaan een drankje doen op het terrasje samen met Sofietje van Johnny Lyon.
1: Zij dronk Ranja met een

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Mooie muziek van Dana Winger, Als een veer in de wind. Daarvoor de Kelly Family met Because It's Love. Mon Amour van BZN en de Classics met Sunshine Baby. Het is allemaal heel zonnig, hè? De Cats ook nog met Like a Spanish Song. Nou, we hebben hier Spaanse temperaturen en ik vind het heerlijk. Ik heb de hele middag lekker aan het zwembad gelegen. En ik ben er zelfs in geweest. Het water was 27,5 graad. Ja, het was lekker warm, ja. Maar goed, lieve mensen, we gaan naar de country muziek in Slowdown. Ik heb weer een paar leuke plaatjes uitgezocht. En de eerste is van Bakkeliet. Amond Fire.

Jack Diercy met Papa was a poor man. Nou, we hebben net allemaal van de week vakantiegeld gebeurd. Hè? Ik neem aan papa ook. Papa was a poor man. Jack Diercy. Don Henley met Waiting Tables. Jolene met Dolly Parton. En Bakelit met Armand Fire. We gaan naar de Franse chanson. Dave, hij is eigenlijk van oorsprong een Nederlander, maar hij had een hele grote hit in Frankrijk met Danser maintenant.

Françoise Hardy met Tous les garçons et les filles. Daarvoor hadden we Aline van Christopher, Dave met Danser Maintenant. En wij gaan even plaatsmaken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want we hebben nog een uur met mooie, rustige muziek. Laatste plaatje is van de jongens uit Friesland. De clubpie van de ploeg. De gast, Monsel de Senna Skinner. Graag tot zo.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jezelgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek in Slowdown.

Welkom terug hier bij Vechtdal FM. Tot 10 uur gaan we mooie, rustige muziek voor het draaien. En we begonnen natuurlijk met de palingsound van The Cats. I've gotta know what's going on. Nou, dat geldt helemaal. Hè? Mooie, rustige muziek. Nou, Pussycat, die hebben ook een hele mooie ballad. En die heet I'll Be Your Woman. MUZIEK

0: Mooie muziek van Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. Daarvoor Q65 met Anne en Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival en Pussycat, I'll Be Your Woman. Ik werk zelf in de ouderenzorg. Ik werk op PG, dat is psychogeriatrie. En dat wil zeggen dat ik heel veel met dementie te maken heb op mijn werk. En dan hoorde ik een plaatje en ik snapte de tekst niet helemaal goed. Maar nu heeft Erik dat net eens even opgezocht. Maar dat gaat om twee geliefden die voor de allerlaatste keer bij elkaar zijn. Omdat zij naar een verpleeghuis moet waarschijnlijk. Het lied is van Snelle en het heeft de prachtige tekst Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

mei. En dat betekent eerste Pinksterdag. U heeft hem misschien wel al gemist. Maar het liedje moeten we natuurlijk draaien. Het liedje van André van de Heuvel. Tezamen met Leen Jongewaard. Wie zat er achter de piano? Harry Banning en Annie M.G. Smit, die maakte die prachtige tekst van morgen kan ze zwanger zijn, kan ook nog vandaag, kan van de behanger zijn of iemand uit Den Haag. Nou, hoe bedenk je het? Ik vind dat poëzie. Op een mooie Pinksterdag.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op.

vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

Rod Stewart, Maggie May, daarvoor QB and the Blizzard, The Window of My Eyes, Comme c'est toujours envie de mer, Mark Hamilton en natuurlijk Yvonne Elliman, omdat het vandaag Pinksteren is. Eerste Pinksterdag. Maar lieve mensen, we zijn weer aan het einde van 2 uur lang Slowdown. Ik ga Erik weer bedanken, want hij verzorgde vanavond natuurlijk weer de techniek. En volgende week dan zijn we er allebei weer met mooie, rustige muziek. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En graag weer tot volgende week zondag bij Slowdown met 10. Ik heb er nog 1 van Otis Redding. I've got dreams to remember. Doei!

0: ZFM Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: van Vechtdal FM.
1: Kensington.
0: En dit is nieuw.
2: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.
2: Bye.

0: Digital FM Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Dit is Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans hoor ik juichen, ze weten niet.

0: Pechtal FM. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. De komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Pechtal FM. Yeah. De nacht van Pechtal.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten.